0: Ik zie dat je met een Frans komt en kelder noten met kelder en papé. Daar gaan noten met manen en ak. Ze zitten naar boven reeds om het dagje te gaan met jagen. Angot kewaasje en fik ik in de gomje. Kimoch kiet kool te gaan en verder naar boven met noten. Kelder en papé! Inje! Fas naar graan kan best kelder en papé. Lagina naar pika nu. Ex super captain na botemid noter bo France, right? Agera miatano elfu moja chelule moe.
1: Yes, zero seven. Kibacha kito kichunde wa gundonya katol. 07 na tane gereni
0: aje. 0712 mwisho 715 chelule moe. Mm-hmm. Kayat na boka au kwa gonyur 500. Mita jitano zivo 0717 mwisho 390. Kayat na mbo stock kwa gonyur 1000 shillings. Kakuma gelinguna akwe 11:59. Kigera donyo ni the next 9 minutes. Mm-hmm. Donyo agatul nige chelule moe. Kwa gine miatano elfu moja. Miatano elfu moja. Miatano elfu moja. *624# na fast kwenye ngongo nguni engdega check so goal chemi tentai. Alright? Foul na muka mnyanyuka twende. Na muka hey, Yamal gani Gabriel Yamal 90?
1: Ya mepiga 90. Yes. Mm. Kibache itu tundonya na tonege mai bana. Chute lege mai chikune *624#. Ano ile chame mugule da ngunge ndonyo chichuta kutika se ile chame mugule da notarabawa si moit imache teta imache phone chuti ndonyo nege chuti sana sana iwe ndu chuma toma chichi ano ale matoma chichi che ugi tande tu mba stok si moit tangit kwa yota anye le migel jin ngiri u matoma chibi tete ni bide ni otok *624# sai
0: ati chalewa nbana
1: si chalewa nata
0: ati chalewa ni wala wana ganyi sijuza ni ngoje ngoje ngoje nini.

0: Kau kata shit, nendoi, eng perietap kualenjin.
1: Ni kau kata shit nelen, tu get nelen, lebu alet akpandab tai, eng emenyo, emo FM.